0: Honderten sie über den Ohr, der nun ihre XKFM Radiostation Plattform den Gittingen, Bungangi Bode Kakohen, noch gerade der Wogu Hab, Chow, des TV Audio Kanal, Konasiki, ach ihr Nähe, Gäste, Kamadinum, Chak Tremut, Wetama, Makride, Chakoma, Chak Skak, Oman, Tipi, Europiox, Musavanga, Kayakaman, Habana, Water, Wotai, Wogu Koms, der TO. Queen, Quadrina, they were closing the Quadrina, Jwanga, they wove it. Jwanga, she woke and young Quana had tea, agitating Tamakan Kuet and Hakonu, Seusi, oh, ah, Chad, she was a can't come, ah, Manu, Chadango, Tamachuin, the hat, Jwanga, Chad, come be the Jwanga Kongoon with the Chan, don't go to theatre. What's a class and the Trump's guitar, she was quacker, a cake of the Taku, who was Tamachaho Hotel. He was a cat and got to her at the cloud club where Sister Hanging Hag and Dodo Quay, a quacker, a close and a quina, a choice and you swear my energy gem, and when I got you Ader tokan, teta klakonte kwa mgonde kwa jete suwele maguta. Nasikiteo klakushu osiki. Maka hari kama, karako XKFM siki, kekere kukum. Kwa mga kwa na khe, rado kwa kwa kama kono, kareka mkita matla ya kate kono, chukara tangwe nu, kofia ngwae watie nu, kofia chukubuna ngwe kanywa, tama kwa kome. Kwa na he, kwa, tuwa kwa kwe he, kwa na kama uti, wete maka dome kwa kome siki. Kwa ngwe kome dikena kwa kwa kwa tema kwa na, ta kono ngwe. Venu kwa kome taha gitema, kwa enu kuta, kama te ane jasi nga mi ya e te miye kwa nga akhe ben eka wati mo to akhe venu akha mo akko veto ak so mpori na kere nga ziki ya nga mi ka di shara kene kuma kwa mbeka rado stashe nga mayama kwa teo kuma kwa kwa kwa tv kuma nga nga akha aki to kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tv o te kwa mati kana kwa teo ton ta kwa tat tam akia nga jano kwa mi ka he na nga taka kwe kwa nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa taka nye tina ane kwa kwa kwa nomor ata kwa nga okwa 053-83-83-83 siki kakama tina kakoma go kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nga sinu kwa ee sangane kwa nga kwa mde miya kama kwa mani nga uchika maa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mwenye kwa kala eno ajinja kwa mwenye kwa kwa na chekara ngaji ajiki kwa ame kujika wana kwa ngui mka kwa nye kwa nye shika eno ata kwa mbori makasa na jaka yaka teka XKFM dobe me eh nungongoro he kono kwete mbukan oya platform ten ki ena kwa mwako nyo wako he nwento kwa mwete uwele kwa yaka te u kwa uko kwete sika akuji ana kwa yaka uwele kwa kwa kwa ete suwele mate kwa mdeku sikite u kwa kwa kwa kwa kwa kwa ate iya garasa kya ruji ki iya te a swera maguta amute to ji anako na ako ji kena e jawa ko te ko kwe mute o klawa ko damen ka sikate muru dam ka ta ko ko mo kona tumbe ro sikate te ko na te o dam sikate an o kai khanta ka sia ko ve ta ma kharu na ko ji anako na kite chauno te o dam sikia ka no te anako dam ko ko mo ko no te akama ko dam sikate te kare kare te o dam sikate shubu shubu ko ha a ngin te klawa ko ra dam ji ko mo te na ane si ja vandag ek het ver suster ader top ken di workforce beamte en ons het dorp gesondheidsafdeling in SABC en ek is Pierre Msemanga wat sal vanmiddag die lekker kans kry om met haar te gesels dat sy met ons vandag deel oor handwas en hygiëne. Suster, baie welkom hier by Radio XKFM. Kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap?
1: A good morning listeners, I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken met wie gesels ek vandag. En suster Topken, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom en dit help met jou gesondheid. Want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is hygiëne. Dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag jy wil leg om te was van kop tot tone. Maar kom, wat jy verkieslik, hande was. Want hande is die enigste liggaam en mens se liggaam wat dinge baie vat.
1: Hande is die belangrikste deel van 'n mens om te was. Want jy vat oral. Hmm. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word en as jy hande was, dan weet jy die kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier manier wat ek kan dink om hande te was, is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar een goeie seep, goed gesmeer op jou hande, en jy smeer jou hande tussen die vingers. Een mens moet het vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan een mens ontsmettingmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alcohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan. Want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, een mens moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet onze families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, okay. Ja, afgeleid van met die antwoorde wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verduidelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek het jammer vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borsel tande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce beambte in SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Bosemanga wat sy met daar hier op Radio XKFM gesels het oor ons gezondheid. En baie dankie dat julle ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestande. En kan ek dankie toe, kijk ek aan jou het het nie tamsiki, trouw Radio XKFM graag tegroko. Nou dit die anna soere maat het jy goe aankon en dat kwaakere, en dat kwaakere klaus en ritam. En dit die klaakwa, sy wat dit avenu treed, tamaga daun kan kon kon tamaga, dat die klaakwa. Ta ina keng e se wot ago ten da ina keng e o jwanga ane zatere ta kwana se we an khuji kui kui konu se wu kui tokwe an yebe ene kou domi gui kwe a si kui ya hata matcha abre an zika jande henu kumwa cha kumwa cha zika kwana kumwa sinye ma kucha kano to eka me khaon ta kwan an cheka we eka om khaon ta hima ama nta ka mwisho bo kuri kuri ma nga keng kom teo se wo jete jara nu te kwa mora sa zika nu te kwa ko te nga tame nga korona zi ya kwa te kwa msiki kui wa tama ka nga ti ngan di kwa no e te o yise de kwe keng e te nga wako me ko te kwa nga te msuri ki kase na ko te kwa kwa nye chanye mo te nta chanye mo ko te kwa re ta aji te o e na kwa nge te kwa tama te kwa wana kwa kwa ra aha kwa te nga kwa jingo te uru na kwa se ti hinye te kwa tengo hinye ko te no te kwa usine ko te rita kwan kara kaya kanto te kwa jita maka na ti piyoro piyoks me sabanga nga kwa nga kwa tiwa tota kwa kwa ya kere nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa

0: Seizoen 50 minuut geet en moet ik klinken nog acht keer. Kwam keer dat doe ik schrijf. Om te kiezen, kwam. Kwam te wel komen, kwam ik toe hem te kiezen. Ja, kwam ik om te programma kiezen. Kwam ze niet kiezen, kwam ze. Kwam te kiezen, kwam te programma kiezen. Kwam te denken die klinken nog wat is om van gauw ke. Yang ke ya wat ik kwam geni. Te denken nog wat ja. Kwam te denken die klinken nog. Geet er wel mee kunnen kunnen. Wakim te gege sigam te kom te program ya chal dut ke ka chanum tem te ge sing ge hola kom na kam yum te ge qabe te kula ke qisi ge mundini ge te atto tem ge ta ju si se me fiti ke qan kom na ngun ko na ate ti ge ke ko hola ge kam yum te ge qabe te ge sigam te program ke kan se ni ki kom si ke mi qale ni ni alas tem mun ko ki tutu sila
1: Ushwele mtana mtu, emsabe na

stilts op die groot pad, soekend na een boardinghuis. Vader God, ik ken my

blijf ver. Je wijst mij altijd weer die weg. Je hebt mij met in lach gezien. Die lach strooi ik op iedereen. Net je weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, je maakt mij rijk. Alle pelgrims keer weer heisten. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op die grootpad. Zoeken naar een bodemhuis.

verdwaal steeds op de grootpad, zoekend naar een boardinghuis. Ik verdwaal steeds op de grootpad, zoekend naar een boardinghuis.

It is well with my soul, opname deur Louise Obala saam met Dan Mouwen. En net voor dit Petro en Matthys Roots met Pelgrimsgebed en ook Joe Black, miskien is ek Barabbas. Want ons afspraak Sondag 2 tot 3, dis gospel saam met my Jackie January. Vir terugvoer of navraag, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Mandisa is volgende op ons lysie. Shine en dan Elijah Rivers en Mercy Revival met de weergawe van Psalm 23 en is een prachtige blues vertolking. Kom ons luister na Elijah Rivers en Mercy Revival.